0: niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel blabla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: strand van de Haanwenduinen is volgens onderzoek van Holidu het best beoordeelde strand van het land, met een Google-score van 4,7 op 5. Bredene en Nieuwpoort vervolledigen de top 3. Oostende staat op de 10e plaats met 4,1 op 5. België scoort iets lager dan Nederland, maar de Belgische stranden krijgen wel veel meer bezoekersreviews. De politie is op zoek naar twee verdachten na de zware mishandeling van een man van 59 in Blankenbergen. Het slachtoffer is zaterdagnacht zwaar gewond gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw, maar is intussen buiten levensgevaar. Enkele uren voordien zou hij betrokken zijn geweest bij een vechtpartij aan een strandbar. De man is een bekende horeca-uitbater in de stad. Watersportclub De Windhaan in De Haan kan haar horecawerking deze zomer toch verder zetten, ondanks de zware brandschade van vorige week. Op het strand wordt een tijdelijke modulaire horecazaak geplaatst, zodat bezoekers en watersporters opnieuw terecht kunnen. De sportinfrastructuur bleef grotendeels gespaard en intussen wordt gewerkt aan een definitieve herstelling van het clubgebouw.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: The Morning Show. B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking toe met vanmiddag ook kans op lichte regen, maar later in de namiddag weer opnieuw zon bij maxima rond 21 of 22 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Donderdag winderig met eerst een paar buien, later opklaringen. En vrijdag en zaterdag verlopen we overwegend droog met maxima rond 22 tot 24 graden.
2: The Morning Show.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
3: Goedemorgen.
4: The Morning Show.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Strand van de Haanwenduinen is volgens onderzoek van Holidu het best beoordeelde strand van het land, met een Google-score van 4,7 op 5. Bredene en Nieuwpoort vervolledigen de top 3. Oostende staat op de 10e plaats met 4,1 op 5. België scoort iets lager dan Nederland, maar de Belgische stranden krijgen wel veel meer bezoekersreviews. Deze editie van Oostendijse North Sea Food was een record, zegt de organisatie. Op het Zeeheldenplein in Oostende zijn meer dan 30.000 gerechten geserveerd. 30 Oostendse restaurants brachten samen gerechten met Noordzeevis in de hoofdrol, waaronder 17 verschillende soorten vis. De politie is op zoek naar twee verdachten na de zware mishandeling van een man van 59 in Blankenbergen. Het slachtoffer is zaterdagnacht zwaar gewond gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw, maar is intussen buiten levensgevaar. Enkele uren voordien zou hij betrokken zijn geweest bij een vechtpartij aan een strandbar. De man is een bekende horeca-uitbater in de stad.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Welkom.
3: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking toe met vanmiddag ook kans op lichte regen. Maar later in de namiddag weer opnieuw zon bij maxima rond 21 of 22 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Donderdag winderig met eerst een paar buien, later opklaringen. En vrijdag en zaterdag verlopen we overwegend droog met maxima rond 22 tot 24 graden.
2: The Morning Show. B1. B1.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Welkom bij B1.
4: B1.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Hij is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen gisteravond zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
5: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Gisteravond kwam de gemeenteraad in Antwerpen ook samen over de vlaggen aan het stadhuis. Daar werd beslist dat de vlag voorlopig blijft hangen. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. Highland-journalist Timmy van Diepen.
7: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de €4.000. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt er nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
5: Ook pensioenen boven de €2.000 bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
8: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
5: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. En op het WK voetbal is Nederland uitgeschakeld in de 16e finales. Het verloor van Marokko na strafschoppen. Nederland kwam als eerste op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In verlengingen werd niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de achtste finales tegen Canada. En verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Dat verloor na penalties van Paraguay. Paraguay neemt het in de achtste finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
9: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
3: The Morning Show.

0: Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toekomst van het Thermuypalace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de restauratie van de iconische site. De koninklijke gaanderij worden afgewerkt en komen volledig in handen van de stad Oostende. Terwijl Hotel Uitbaten Rest Hotel het vernieuwde hotel met congres- en wellnessfaciliteiten zal uitbaten. Daarmee komt na lange onderhandelingen duidelijkheid over de toekomst van het historisch gebouw, maar tegenstanders zijn wel bijzonder kritisch. Watersportclub De Windhaan in De Haan kan haar horecawerking deze zomer toch verder zetten, ondanks de zware brandschade van vorige week. Op het strand wordt een tijdelijke modulaire horecazaak geplaatst, zodat bezoekers en watersporters opnieuw terecht kunnen. De sportinfrastructuur bleef grotendeels gespaard en intussen wordt gewerkt aan een definitieve herstelling van het clubgebouw. Team Bredene uit kritiek op de meerderheid in Bredene, omdat die volgens haar steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad overdraagt aan het Schepencollege. De partij vindt dat het ingaat tegen de belofte om de gemeenteraad net sterker te maken. Op de gemeenteraad van juni is ook de goedkeuring van overeenkomsten rond de gegevensbescherming gedelegeerd. Team Bredene stemt als enige tegen die beslissing.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking toe met vanmiddag ook kans op lichte regen, maar later in de namiddag weer opnieuw zon bij maxima rond 21 of 22 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Donderdag winderig met eerst een paar buien, later opklaringen. En vrijdag en zaterdag verlopen overwegend droog met maxima rond 22 tot 24 graden.
2: Welkom.
3: Good morning, everybody.
2: In the morning show on B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur, dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is B1. Enjoy the music. Dit is het nieuws uit de wereld.
6: In Den Haag in Nederland is het onrustig na de overwinning van Marokko tegen Nederland op het WK voetbal. Marokko won na strafschoppen en supporters kwamen massaal op straat om die overwinning te vieren. Enkele jongeren staken daarbij vuurwerk af en richtten die naar de politie. Die zette daarop het waterkanon in. Minstens één persoon werd opgepakt. In Amsterdam wordt de overwinning dan weer massaal gevierd.
7: Hoe voelt het?
8: Gruwelijk! Voortreffelijk! Prachtig!
9: Marokko number one.
10: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
6: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op het WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor na penalties van Paraguay. De dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond een rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. Groen-voorzitter Ayman Horsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Horsch wilde er samen met nog enkele andere actie voeren tegen de Israëlische vlag en de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer over mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
11: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt er nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
6: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
12: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
6: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
13: Wie juwelier Arnold zegt,
7: die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
13: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
7: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: The Morning Show. The

0: strand van de Haanwenduinen is volgens onderzoek van Holidu het best beoordeelde strand van het land, met een Google-score van 4,7 op 5. Bredene en Nieuwpoort vervolledigen de top 3. Oostende staat op de 10e plaats met 4,1 op 5. België scoort iets lager dan Nederland, maar de Belgische stranden krijgen wel veel meer bezoekersreviews. De politie is op zoek naar twee verdachten na de zware mishandeling van een man van 59 in Blankenbergen. Het slachtoffer is zaterdagnacht zwaar gewond gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw, maar is intussen buiten levensgevaar. Enkele uren voordien zou hij betrokken zijn geweest bij een vechtpartij aan een strandbar. De man is een bekende horeca-uitbater in de stad. Watersportclub De Windhaan in De Haan kan haar horecawerking deze zomer toch verder zetten, ondanks de zware brandschade van vorige week. Op het strand wordt een tijdelijke modulaire horecazaak geplaatst, zodat bezoekers en watersporters opnieuw terecht kunnen. De sportinfrastructuur bleef grotendeels gespaard en intussen wordt gewerkt aan een definitieve herstelling van het clubgebouw.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Je dag start. Met de Morning Show.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music. The Morning Show. B1.

0: De economische inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of EasyPark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
1: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren en ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
0: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Onderwijs Sohal Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. Volgens de krant is de onderwijskwaliteit nog altijd ondermaats nadat het vorig jaar een negatief inspectieverslag ontving. Leerlingen die er volgend jaar zouden starten in het eerste middelbaar moeten nu op zoek naar een andere school. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. In Nederland hebben Marokkaanse supporters massaal de overwinning van hun land tegen Nederland gevierd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
2: Hoe voelt dit?
3: Gruwelijk! Voortreffelijk! Prachtig! Marokko number one!
2: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
0: In Den Haag sloeg de sfeer wel snel om. Daar zette de politie onder meer het waterkanon in. Verschillende mensen werden opgepakt. Ook in ons land kwamen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is onderweg naar Qatar. Dat bevestigen twee bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar opvallend, volgens Iran zijn er helemaal geen vredesgesprekken in Qatar. Iran zou wel een delegatie van experten sturen om met de Pakistanse en Qatarese bemiddelaars te spreken. Twee weken geleden ondertekende de VS en Iran een voorlopig vredesakkoord. Dat moet nu een definitief akkoord worden. En in Paraguay organiseren ze vandaag een nationale feestdag. Aanleiding is de overwinning tegen Duitsland op het WK voetbal vannacht. Paraguay won na strafschoppen en staat nu in de achtste finales. In de hoofdstad Asunción kwamen alvast duizenden supporters massaal op straat om de overwinning te vieren. In de achtste finale speelt Paraguay tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Dieter Troeblijn, de

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking toe met vanmiddag ook kans op lichte regen, maar later in de namiddag weer opnieuw zon bij maxima rond 21 of 22 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Donderdag winderig met eerst een paar buien, later opklaringen. En vrijdag en zaterdag verlopen overwegend droog met maxima rond 22 tot 24 graden.
2: Dieter Troeblijn, B1.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
5: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
4: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
0: Dieter Troeblijn op B1.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: strand van de Haanwenduinen is volgens onderzoek van Holidu het best beoordeelde strand van het land, met een Google-score van 4,7 op 5. Bredene en Nieuwpoort vervolledigen de top 3. Oostende staat op de 10e plaats met 4,1 op 5. België scoort iets lager dan Nederland, maar de Belgische stranden krijgen wel veel meer bezoekersreviews. Deze editie van Oostendijse North Sea Food was een record, zegt de organisatie. Op het Zeeheldenplein in Oostende zijn meer dan 30.000 gerechten geserveerd. 30 Oostendse restaurants brachten samen gerechten met Noordzeevis in de hoofdrol, waaronder 17 verschillende soorten vis. De politie is op zoek naar twee verdachten na de zware mishandeling van een man van 59 in Blankenbergen. Het slachtoffer is zaterdagnacht zwaar gewond gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw, maar is intussen buiten levensgevaar. Enkele uren voordien zou hij betrokken zijn geweest bij een vechtpartij aan een strandbar. De man is een bekende horeca-uitbater in de stad.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dieter Troeblijn op B1.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
2: Pieter Troeblijn op B1.

Het was weer een fijne aflevering. Ik ga er tenminste van uit dat je er hebt van genoten. Nog veel muziekplezier vandaag en graag tot morgen. En kan je er maar niet genoeg van krijgen, luister dan naar alle radiostations van B1 via de app. Download die app vandaag nog via www.radiob1.nl.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Het strand van de Haanwenduinen is volgens onderzoek van Holidu het best beoordeelde strand van het land, met een Google-score van 4,7 op 5. Bredene en Nieuwpoort vervolledigen de top 3. Oostende staat op de 10e plaats met 4,1 op 5. België scoort iets lager dan Nederland, maar de Belgische stranden krijgen wel veel meer bezoekersreviews.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Deze editie van Oostendijse North Sea Food was een record, zegt de organisatie. Op het Zeeheldenplein in Oostende zijn meer dan 30.000 gerechten geserveerd. 30 Oostendse restaurants brachten samen gerechten met Noordzeevis in de hoofdrol, waaronder 17 verschillende soorten vis.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Basis B1 regionaal.
1: De politie is op zoek naar twee verdachten na de zware mishandeling van een man van 59 in Blankenbergen. Het slachtoffer is zaterdagnacht zwaar gewond gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw, maar is intussen buiten levensgevaar. Enkele uren voordien zou hij betrokken zijn geweest bij een vechtpartij aan een strandbar. De man is een bekende horeca-uitbater in de stad.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Bier Tropical presenteert Oostende Koerse 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
5: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
0: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toekomst van het Thermaipalace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de restauratie van de iconische site. De koninklijke gaanderij worden afgewerkt en komen volledig in handen van de stad Oostende. Terwijl Hotel Uitbaten Rest Hotel het vernieuwde hotel met congres- en wellnessfaciliteiten zal uitbaten. Daarmee komt na lange onderhandelingen duidelijkheid over de toekomst van het historisch gebouw, maar tegenstanders zijn wel bijzonder kritisch.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: is B1 Regionaal.
1: Watersportclub De Windhaan in De Haan kan haar horecawerking deze zomer toch verder zetten, ondanks de zware brandschade van vorige week. Op het strand wordt een tijdelijke modulaire horecazaak geplaatst, zodat bezoekers en watersporters opnieuw terecht kunnen. De sportinfrastructuur bleef grotendeels gespaard en intussen wordt gewerkt aan een definitieve herstelling van het clubgebouw.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Team Bredene uit kritiek op de meerderheid in Bredene, omdat die volgens haar steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad overdraagt aan het Schepencollege. De partij vindt dat het ingaat tegen de belofte om de gemeenteraad net sterker te maken. Op de gemeenteraad van juni is ook de goedkeuring van overeenkomsten rond de gegevensbescherming gedelegeerd. Team Bredene stemde als enige tegen die beslissing.
0: Welkom in B1 Regionaal.

tot zover B1 Regionaal. Morgen uiteraard meer nieuws uit de regio in je lunch bij B1. Tot morgenmiddag, 12 uur.

0: nieuws uit de wereld.
1: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
1: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de etaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
3: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van dit is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
1: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uytebroeks gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uytebroeks maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uytebroeks smeekt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt, het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten, maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijke meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droog en zonnig.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
0: Dit is jouw dinsdag op B1. Goedemiddag.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
3: Dit is B1.
4: B1.
3: Enjoy the music.

0: nieuwste uit de wereld.
1: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
1: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de ethaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
3: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van het is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
1: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uitenbroek gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uitenbroek maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uitenbroek mikt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt. Het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijke meer wolken. Hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droog en zonnig.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
0: B1.

0: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Enjoy the music. B1.

0: Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toekomst van het Thermuitpalace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de restauratie van de iconische site. De koninklijke gaanderij worden afgewerkt en komen volledig in handen van de stad Oostende. Terwijl Hotel Uitbaten Rest Hotel het vernieuwde hotel met congres- en wellnessfaciliteiten zal uitbaten. Daarmee komt na lange onderhandelingen duidelijkheid over de toekomst van het historisch gebouw, maar tegenstanders zijn wel bijzonder kritisch. Watersportclub De Windhaan in De Haan kan haar horecawerking deze zomer toch verder zetten, ondanks de zware brandschade van vorige week. Op het strand wordt een tijdelijke modulaire horecazaak geplaatst, zodat bezoekers en watersporters opnieuw terecht kunnen. De sportinfrastructuur bleef grotendeels gespaard en intussen wordt gewerkt aan een definitieve herstelling van het clubgebouw. Team Bredene uit kritiek op de meerderheid in Bredene, omdat die volgens haar steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad overdraagt aan het Schepencollege. De partij vindt dat het ingaat tegen de belofte om de gemeenteraad net sterker te maken. Op de gemeenteraad van juni is ook de goedkeuring van overeenkomsten rond de gegevensbescherming gedelegeerd. Team Bredene stemt als enige tegen die beslissing.
1: Tot zover het regionieuws. De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.
2: Let's go, girls.

0: Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.
1: I have a song that I wrote and it's called Dear Mr. President.
2: La-da-da-da. La-da-da-da.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking toe met vanmiddag ook kans op lichte regen, maar later in de namiddag weer opnieuw zon bij maxima rond 21 of 22 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Donderdag winderig met eerst een paar buien, later opklaringen. En vrijdag en zaterdag verlopen overwegend droog met maxima rond 22 tot 24 graden.
2: Dit is B1.
3: Yeah.
2: B1.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Deze editie van Oostendijs en North Sea Food was een record, zegt de organisatie. Op het Zeeheldeplein in Oostende zijn meer dan 30.000 gerechten geserveerd. 30 Oostendse restaurants brachten samen gerechten met Noordzeevis in de hoofdrol, waaronder 17 verschillende soorten vis. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toekomst van het Thermaipalace in Oostende. Vlaanderen investeert 42,5 miljoen euro in de restauratie van de iconische site. De koninklijke gaanderij worden afgewerkt en komen volledig in handen van de stad Oostende. Terwijl Hotel Uitbaten Rest Hotel het vernieuwde hotel met congres- en wellnessfaciliteiten zal uitbaten. Daarmee komt na lange onderhandelingen duidelijkheid over de toekomst van het historisch gebouw, maar tegenstanders zijn wel bijzonder kritisch. Team Bredene uit kritiek op de meerderheid in Bredene, omdat die volgens haar steeds meer bevoegdheden van de gemeenteraad overdraagt aan het Schepencollege. De partij vindt dat het ingaat tegen de belofte om de gemeenteraad net sterker te maken. Op de gemeenteraad van juni is ook de goedkeuring van overeenkomsten rond de gegevensbescherming gedelegeerd. Team Bredene stemde als enige tegen die beslissing.
1: Tot zover het regionieuws. After Work met Hannes Rooyens.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking toe met vanmiddag ook kans op lichte regen, maar later in de namiddag weer opnieuw zon bij maxima rond 21 of 22 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Donderdag winderig met eerst een paar buien, later opklaringen. En vrijdag en zaterdag verlopen overwegend droog met maxima rond 22 tot 24 graden.
2: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

R. Kelly bevindt zich in de zevende hemel duidelijk. I Believe I Can Fly van R. Kelly. Goedenavond. Verzoekje van Jens. Hij wou nog eens goede hip-hop van weleer horen. Liet hij me weten via de B1-app. Zo'n vergeten parel van Arrest Development. Terug naar 92 met People Every Day. Welke plaats?

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
3: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Invisible Touch Genesis krijg je uit 86. Goedenavond, welkom. Tot 6 uur zijn we nog samen hier op de radio met goede muziek en jouw muziek natuurlijk. Die kan erbij. Jouw keuzeplaten die hoor ik heel graag via de B1-app. Dit is

0: HD uit 81, I Won't Let You Down, daarvoor Buddy en Skinny Love hier op B1. Ik kreeg een berichtje binnen van Erik via de B1-app. Hij wou nog eens wat girl power horen? Wel, daar gaan we voor zorgen. En deze nummer is live. Dit is Anouk uit 97. Straks na het nieuws van 5 uur nog meer Airtour.
1: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
2: 10 à 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van. Kian die is niet op school. Dus ja, volle paniek. We beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
1: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
3: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn, en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
1: In totaal gaat het om meer dan €15.000 cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, dat zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun zoon van 13 jaar. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg €11 miljoen van Netflix om zijn science fiction reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen. Maar dat is volgens de rechter geen excuus. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
4: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

omdat de wereld een flinke scheut liefde kan gebruiken. En Bob Sinclair, Love Generation uit 2005. Straks nog Elton John, Belinda Carlisle en Texas naar Jerry Roll. Dit is I'm Good hier op B1. Welkom.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking toe met vanmiddag ook kans op lichte regen. Maar later in de namiddag weer opnieuw zon bij maxima rond 21 of 22 graden. Morgen blijft wisselend bewolkt met kans op een bui aan zee. Donderdag winderig met eerst een paar buien, later opklaringen. En vrijdag en zaterdag verlopen we overwegend droog met maxima rond 22 tot 24 graden.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Texas, nog eens uit 99, Summer Sun, hier op B1. Straks is het aan de Bombfunk MC's nog, maar ook Louis Capaldi en Brandy en Monica. Eerst Madonna. Ze was er in 2002 al bij en ze is er nog steeds bij. Ze krijgt wat kritiek omdat ze er altijd iets te jong uitziet voor haar leeftijd. Laten we het zo stellen. Madonna, dit is Die Another Day hier op B1. Goedenavond, welkom.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Royens.

How Do You Do uit 92. Nog eens die heerlijke muziek van Roxette. Daarvoor de Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Morgen is woensdag en dan ben ik er terug vanaf 4 uur in de namiddag voor meer After Work hier op B1. Terug dezelfde energie, goede energie. Zoals dit nummer van Evelyn Thomas. Terug naar 84 met deze High Energy. Fijne dinsdagavond, geniet nog van de goede muziek. Tot morgen.

0: Het strand van de Haanwenduinen is volgens onderzoek van Holidu het best beoordeelde strand van het land, met een Google-score van 4,7 op 5. Bredene en Nieuwpoort vervolledigen de top 3. Oostende staat op de 10e plaats met 4,1 op 5. België scoort iets lager dan Nederland, maar de Belgische stranden krijgen wel veel meer bezoekersreviews. Deze editie van Oostendijse North Sea Food was een record, zegt de organisatie. Op het Zeeheldenplein in Oostende zijn meer dan 30.000 gerechten geserveerd. 30 Oostendse restaurants brachten samen gerechten met Noordzeevis in de hoofdrol, waaronder 17 verschillende soorten vis. De politie is op zoek naar twee verdachten na de zware mishandeling van een man van 59 in Blankenbergen. Het slachtoffer is zaterdagnacht zwaar gewond gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw, maar is intussen buiten levensgevaar. Enkele uren voordien zou hij betrokken zijn geweest bij een vechtpartij aan een strandbar. De man is een bekende horeca-uitbater in de stad.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Goeie avond. It's

up. Gotta shake this phone down. Gotta get it up. Gotta shake it.

0: Kasteel Bier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteel Bier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. U hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht, hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
1: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Deugenaal voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard. Terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Deugenaal.
3: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
1: Deugenaal pleit ervoor om de dotatie te verhogen en personeelsleden opnieuw één op één te vervangen, in plaats van maar deels. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexperte Safia Yashou.
4: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
1: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, lees met een medewerker erbij en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over ons land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan ook warmer.
0: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Luistert naar Classic Rock. B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.